0: Gaan we doen, ga ik doen, maar ik kom smeren in de beek. Als je maar ega niet zo de beek aan. Nu met de neus en niet de beek aan is. Je boer niet zo de beek aan. Ga ik doen, ga ik doen, maar ik kom smeren in de beek. Die je wil dus naar kaas. Als je maar family tradition. Ik dacht, ik kwam nog de no, dank niet, maar is een gatoon. Je go, over the rainbow. We got a little bit of Ella Langley here. Stay tuned, keep it locked. 106.3 FM, Sandy Bay, all the way. And have yourself a great afternoon.
1: Bobby.
2: Hip hop and country music singers have never really been that close of a family. The man, old Hank Jr., been awfully nice to me down here in Tennessee. And I guess it's because I wanna change my hand, wanna change my direction.
1: Oh, yeah.
2: And I hope one day, Hank, that I will be a solid part of your family tradition.
3: Come on!